Radio Horizon staat

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Radio Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die ik

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
3: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
2: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
4: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
2: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging in 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg alweer 20 minuten. En 20 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht is een file tussen Hank en Noorderloos van 7 kilometer door de werkzaamheden. En 5 minuten extra op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van echt.

0: dinsdag 23 juni. Het is even na 7 uur geworden. Een bijzonder goedemorgen. Hadden wij muziek uit Rochester, New York. Want daar komen ze vandaan. Hadden wij Foreigner. En That Was Yesterday.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Ja, ik snap dat het allemaal een beetje verwarrend overkomt natuurlijk. U luistert gewoon naar het ochtendprogramma Simpel Simons. Maar Rolf die geniet van zijn welverdiende vakantie in het mooie Italië. En zo nu en dan doen we er een leuk jingeltje tussendoor van Fris uit de veren. We maken een soort mixje in ieder geval. Hey, leuk dat je luistert. Welkom. Goedemorgen.

0: Vandaag geldt het nationaal hitteplan van het RIVM voor Noord-Brabant. Al dus het KNMI stijgt het kwik naar temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Met de hoogste waarde in het zuiden van onze provincie en ook in Limburg. En door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid loopt de hittekracht 's middags op tot tussen de 7 en de 9. En dat maakt de hitte niet alleen warm, maar ook benauwd en ook zwaar. En bij lichamelijke inspanning kan iedereen klachten krijgen zoals uitdroging en oververhitting. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen extra risico. Het advies van het KNMI: drink voldoende water vandaag, zoek de schaduw op en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Houd ook een oogje in het zeil bij kwetsbare buren of familieleden.
1: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Maar het heeft uiteindelijk niks te maken met deze hit van de Pointer Sisters. Hadden wij dus Slow Hand. Het is bijna 10 minuten voor half 8 geworden.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.

0: in de luchtverkeerstoren op vliegbasis Eindhoven heeft gisteren het vliegverkeer op Eindhoven Airport platgelegd. Dat werd ons gemeld door Omroep Brabant en de storing werd er rond 11:30 gisteren ontdekt. En sindsdien werd er enige tijd geen landend vliegverkeer meer toegelaten. Ik ben erachter gekomen, want ik was onderweg naar Eindhoven Airport om mijn zus op te halen. Ze belde me op. We zijn geland in Maastricht omdat er in Eindhoven problemen zijn. Later zijn ze met de bus vanuit Maastricht weer naar Eindhoven gegaan en ik heb ze later in de middag weer op kunnen halen. De problemen hebben dus niet al te lang geduurd, maar ik kan me voorstellen dat het altijd vervelend is.
1: Horizon Regio Nieuws Headlines.
2: Wijziging in verband met kermis in Soerendonk. Wagenspel Knal trekt ondanks warmte veel publiek in Lederstrijp. En komende zondag cultuurdag in Valkenswaard. En dat in het teken van ontmoeting en diversiteit.
3: Oh yeah! Horizon!
1: Horizon!
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: De hits die je kent.

Het is een busy woman, deze Sabrina Carpenter. Veiligheidsplannen zorgen voor verkeersregelaars, crowdmanagement en steeds strengere geldende eisen maken het organiseren van evenementen in onze regio steeds moeilijker. Niet alleen in onze regio, dat geldt overal natuurlijk. Maar toch slaagt de organisatie van het Bloemencorso in Valkenswaard er elk jaar weer in de traditie levend te houden. En het lijkt erop dat het ook dit jaar allemaal weer bijna in kannen en kruiken is. She's crazy like.

0: Daddy Cool en houd ook je hoofd koel vandaag op deze wederom tropische dag die ons te wachten staat. En de temperaturen die gaan alleen nog maar stijgen de komende dagen. We hebben er straks kunnen luisteren naar de headlines van het regio nieuws. We gaan nu luisteren naar het volledige regio nieuws, aansluitend de verkeersinformatie.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: Van komende zaterdag 27 juni tot en met dinsdag 30 juni staat Soerendonk weer in het teken van de jaarlijkse kermis. In verband hiermee worden enkele maatregelen van kracht. De kermis staat opgesteld op het Jan Maasplein en aan de Dorpstraat. Om ruimte te maken voor de kermis is de dorpskern vanaf morgen, woensdag 24 juni, tot en met volgende week woensdag 1 juli, afgesloten voor het doorgaande verkeer. Verkeer vanuit Maarhezen wordt omgeleid via de Van Schaiklaan. Verkeer vanuit Budel wordt via de Kruisstraat, Heuvel en Molenheide geleid. De bereikbaarheid voor hulpdiensten en aanwonenden blijft gewaarborgd. Bezoekers en bewoners wordt gevraagd voertuigen op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren. Fout geparkeerd staande voertuigen kunnen tijdens de kermisdagen worden weggesleept. Tijdens de kermis worden de afvalcontainers van het Jan Maasplein tijdelijk verplaatst en wel naar de hoek van de Van Schaiklaan met de loop. Op donderdag 25 juni vindt de inzameling van de PMD plaats en op maandag 29 juni de inzameling van de GFT. Bewoners rondom het kermisterrein wordt gevraagd hun afval buiten het afgesloten gebied aan te bieden.
1: Heeselinde.
2: De bestrating op de parkeerplaatsen bij het Ten Borgwardplein voldoet op verschillende plekken niet meer aan de gewenste kwaliteit. Daarom wordt deze opnieuw aangelegd. Door deze werkzaamheden zijn tijdelijk minder parkeerplaatsen op het Ten Borgwardplein beschikbaar. Inwoners wordt verzocht om waar mogelijk gebruik te maken van de parkeerplaatsen aan de pompenmaker. De werkzaamheden zijn gisteren gestart en duren naar verwachting tot voor de bouwvakantie. Dus eind juli moeten deze werkzaamheden dan zijn afgerond. En ondanks de warme weersomstandigheden heeft toneelvereniging Knal afgelopen zaterdagavond in Leenderstrijp veel publiek getrokken met de eerste voorstelling van het wagenspel Hul Vul Herrie. De voorstelling werd voorafgegaan door muziek van het Strijps Kapelleke. Ook de kermis in het dorp werkte mee door op verzoek van Knal het geluidsniveau te verlagen, zodat bezoekers optimaal van het openluchtspel konden genieten. In Hul Vul Herrie treden drie horecaondernemers, een Duitse en Italiaanse restauranthouder en een Belgische frituurhoudster om de gunst van de klant. De concurrentie zorgde voor veel ruzie, misverstanden en komische situaties. Oftewel, Hul Vul Herrie. Uiteindelijk kwam alles weer op zijn pootjes terecht, mede dankzij of onlangs de bemoeienis van een gemeenteambtenaar en de gendarmerie. Ook dit jaar wist Knal het publiek weer kostelijk te vermaken met dit door André Verhees geschreven en geregisseerd wagenspel. De humoristische voorstelling zorgde voor veel gelach en applaus. Voor afgelopen zondag stonden oorspronkelijk nog twee voorstellingen gepland, maar vanwege de extreme weersverwachting werd door de vereniging echter besloten om één voorstelling te annuleren.

0: waardevol en leuk het is om van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen. Ook leerlingen van scholengemeenschap Verdi leveren een bijdrage aan het programma. In het kader van hun meesterproef organiseren zij een gratis kindermiddag. Kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en spelletjes en zich vermaken op een springkussen. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag dinsdag 23 juni. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een file tussen Knopend Empel en Waardenburg van 7 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 13 kilometer file. Het is extra druk vanwege de afsluiting van de A27 Breda richting Utrecht tussen Knopend Gorkum en Everdingen. Er staat tussen Hank en Knopend Gorkum 7 kilometer file daarom. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Barendrecht 4 kilometer file. A59 Den Bosch-Zonzeel bij Knopend Zonzeel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
1: Echt van Echt.

0: Braxton en Breathe Again. Alle berichten die je voorbij hebt horen komen in het regionieuws. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl.
1: Simpel Simons.

bij de Police en Roxanne. In het Van Bestpark organiseert kinderburgemeester Stephanie Aarts op zondag 28 juni een gezellige en kleurrijke cultuurmiddag voor alle inwoners. Valkenswaard staat in het teken van cultuur, ontmoeting en ook verbinding. Zondag 28 juni, het begint om 12 uur in het Van Bestpark in Valkenswaard. Het duurt tot 4 uur. Thema dus cultuur, ontmoeting en ook verbinding. En voor kinderen zijn er gratis activiteiten, spelletjes en ook springkussens. En de toegang is overigens verder gratis. Dit is Dean Lewis en Trust Me Mate.

Ja, dat doen we één keer per jaar. Hè? En dit jaar is dat op 25 oktober. Dan draaien we de klok weer een uurtje terug. Dan gaan we de wintertijd in. Maar daar willen we voorlopig toch nog niet aan denken. Cheer, hadden we met If I Could Turn.

kermisseizoen is begonnen. En dat willen we weten ook. Vanaf zaterdag 27 juni tot en met dinsdag 30 juni staat Zoerendonk weer in het teken van de jaarlijkse kermis. En om wat ruimte te maken voor de kermis in de dorpskern worden er wat straten afgesloten. Op onze website kun je precies zien om welke straten dat het gaat. De kermis wordt op zaterdag 27 juni, dus om 7 uur, officieel geopend door burgemeester Roland van Kessel. En de attracties zijn opgesteld op het Jan Maasplein en nog een klein stukje aan de Dorpsstraat. Dit is Madonna en Don't Tell Me. Don't tell me.

klinkt allemaal net een beetje anders dan dat je gewend bent. Maar de muziek is natuurlijk altijd lekker. En de berichten komen ook voorbij. De berichten waarvan je op de hoogte gehouden wilt worden. Je hoort het allemaal voorbij komen. Ook straks in het komende uur. Zometeen het allerlaatste weer nieuws en verkeer. Hier vanuit Zuidoost-Brabant. Vanuit de studio in Marezen.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
6: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
7: ja.
5: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
8: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
5: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 20 minuten vertraging in 13 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier extra tussen Breda-Noord en Dordrecht. 11 kilometer file. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. Een kwartier extra in 6 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Hank en knooppunt Gorinchem. 8 kilometer file door de werkzaamheden. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Herregatsplein en Barendrecht. 12 kilometer. File. Het komt door een ongeluk, maar de weg is net weer vrij. En er staat een file op de N217 Dordrecht Spijkenisse tussen Maasdam en de A29 van 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

bijzonder goedemorgen op deze dinsdag, deze 23e juni. Dit is Simple Simons bij Radio Horizon. En we hebben geluisterd naar muziek van Alex Warren. En je hoorde Fever Dream. Wandelaars kunnen de Malpi vanaf nu op een bijzondere manier ontdekken. Met de nieuwe wandel- en luisterroute Stemmen van de Malpi kun je vanaf nu 8 persoonlijke verhalen van inwoners van Valkenswaard beluisteren. Tijdens een route van ruim 6 kilometer door en langs het natuurgebied. Tijdens de nieuwe luisterroute op de Malpi, die start bij de Venbergse Molen in Valkenswaard, kun je op 8 locaties via het scannen van de bijbehorende QR-code luisteren naar een verhaal van een inwoner uit Valkenswaard. De luisterverhalen laten zien hoe dit gebied een rol heeft gespeeld in het leven van inwoners door de jaren heen. En tijdens de officiële opening van de route liep de kersverse wethouder René van den Kerkhof ook mee. Aha, dat doet hij goed. Dat lijkt me leuk ook. Wil je meer informatie? Bezoek onze website. Dit is muziek van Mink DeVille en Spanish Straw.

0: DeVille en Spanny Stroll. Het advies van het KNMI vandaag: drink voldoende water, zoek de schaduw op en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren van de dag. En houd ook een oogje in het zeil bij kwetsbare buren of familieleden. Het wordt wederom een tropische dag vandaag hier in Zuidoost-Brabant. Hadden wij Mink DeVille en je hoorde Spanny Stroll.
1: Simpel Simons.

zometeen de Horizon Agenda was dit muziek van Katrina en The Waves. Het was een Brits-Amerikaanse pop-rock band die actief waren tussen 1981 en 1999. En hun grootste hits waren Walking on Sunshine, maar ook deze, Love Shine a Light. Tot aan de Horizon.

0: muziek van Shalamar gecatalogeerd onder een soort van supermarktketen muziek. Maar daar doe je ze toch echt tekort mee. Dit was A Night to Remember. Het is 15 minuten over 8 geworden. Wij zeggen een bijzonder goedemorgen tegen Hans van Groezen.
1: Horizon Agenda.
2: Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstros samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren, gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Van Gorp neemt de bezoekers mee in de ontwikkeling van onze voeding door de jaren heen en legt uit welke gevolgen een hoge inname van snelle suikers kan hebben voor de gezondheid. En daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan aandoeningen zoals diabetes, type 2, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komt aan bod welke rol koolhydraatbeperking kan spelen bij het verbeteren van de gezondheid. De lezing wordt gehouden door Hans van Gorp op donderdagavond in de bibliotheek van Heze in Dorpshuis het Perron. Entree is €5, dat is inclusief een kopje koffie of thee. En meer informatie vind je alvast op de activiteitenpagina van Bibliotheek Dommeldal. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Van knooppunt Leenderheide
5: tot over de Budelderbergen.
4: Radio Horizon.
5: Dit is Radio Horizon. Bye.

Ja, dat vraag ik me eigenlijk zelf ook wel een beetje af. Lustrum Sonar. Het is een feestband die recent is uitgebracht en nauw verbonden is met de Nijmegense studentenroeivereniging NSRV Pokas. En ze hebben in mei afgelopen jaar deze plaat uitgebracht. Dit is Kylie Minogue en I Believe in You.

van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Hadden wij Kylie Minogue en I Believe in You.

0: Nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: Van komende zaterdag 27 juni tot en met dinsdag 30 juni staat Soerendonk weer in het teken van de jaarlijkse kermis. In verband hiermee worden enkele maatregelen van kracht. De kermis staat opgesteld op het Jan Maasplein en aan de Dorpstraat. Om ruimte te maken voor de kermis is de dorpskern vanaf morgen, woensdag 24 juni, tot en met volgende week woensdag 1 juli, afgesloten voor het doorgaande verkeer. Verkeer vanuit Maarhezen wordt omgeleid via de Van Schaiklaan. Verkeer vanuit Budel wordt via de Kruisstraat, Heuvel en Molenheide geleid. De bereikbaarheid voor hulpdiensten en aanwonenden blijft gewaarborgd. Bezoekers en bewoners wordt gevraagd voertuigen op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren. Fout geparkeerd staande voertuigen kunnen tijdens de kermisdagen worden weggesleept. Tijdens de kermis worden de afvalcontainers van het Jan Maasplein tijdelijk verplaatst en wel naar de hoek van de Van Schaiklaan met de loop. Op donderdag 25 juni vindt de inzameling van de PMD plaats en op maandag 29 juni de inzameling van de GFT. Bewoners rondom het kermisterrein wordt gevraagd hun afval buiten het afgesloten gebied aan te bieden.
0: Heeselinde.
1: De bestrating op de parkeerplaatsen bij het Ten Borgwardplein voldoet op verschillende plekken niet meer aan de gewenste kwaliteit. Daarom wordt deze opnieuw aangelegd. Door deze werkzaamheden zijn tijdelijk minder parkeerplaatsen op het Ten Borgwardplein beschikbaar. Inwoners wordt verzocht om waar mogelijk gebruik te maken van de parkeerplaatsen aan de pompenmaker. De werkzaamheden zijn gisteren gestart en duren naar verwachting tot voor de bouwvakantie. Dus eind juli moeten deze werkzaamheden dan zijn afgerond. En ondanks de warme weersomstandigheden heeft toneelvereniging Knal afgelopen zaterdagavond in Leenderstrijp veel publiek getrokken met de eerste voorstelling van het wagenspel Hul Vul Herrie. De voorstelling werd voorafgegaan door muziek van het Strijps Kapelleke. Ook de kermis in het dorp werkte mee door op verzoek van Knal het geluidsniveau te verlagen, zodat bezoekers optimaal van het openluchtspel konden genieten. In Hul Vul Herrie treden drie horecaondernemers, een Duitse en Italiaanse restauranthouder en een Belgische frituurhoudster om de gunst van de klant. De concurrentie zorgde voor veel ruzie, misverstanden en komische situaties. Oftewel, Hul Vul Herrie. Uiteindelijk kwam alles weer op zijn pootjes terecht, mede dankzij of onlangs de bemoeienis van een gemeenteambtenaar en de gendarmerie. Ook dit jaar wist Knal het publiek weer kostelijk te vermaken met dit door André Verhees geschreven en geregisseerd wagenspel. De humoristische voorstelling zorgde voor veel gelach en applaus. Voor afgelopen zondag stonden oorspronkelijk nog twee voorstellingen gepland, maar vanwege de extreme weersverwachting werd door de vereniging echter besloten om één voorstelling te annuleren.
0: De regio.
1: In het Van Bestpark organiseert kinderburgemeester Stephanie Aerts komende zondag, 28 juni, een gezellige en kleurrijke cultuurmiddag voor alle inwoners. Valkenswaard staat dan in het teken van cultuur, ontmoeting en verbinding. Bezoekers kunnen kennis maken met verschillende landen, tradities en activiteiten. De middag biedt een laagdrempelige manier om andere culturen te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van alles wat mensen verbindt. Volgens kinderburgemeester Stephanie Aerts is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Met deze cultuurdag wil zij laten zien hoe waardevol en leuk het is om van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen. Ook leerlingen van scholengemeenschap Verdi leveren een bijdrage aan het programma. In het kader van hun meesterproef organiseren zij een gratis kindermiddag. Kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en spelletjes en zich vermaken op een springkussen. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag dinsdag 23 juni. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht nog steeds 25 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. 13 kilometer file. Tot aan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht staat 14 kilometer file. Heeft ook allemaal te maken met de afgesloten A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en knooppunt Gorkum staat 8 kilometer file. A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Heidenoordtunnel nog 5 kilometer file. De weg is alweer een tijdje vrij. Er staat ook een flinke file op de N322. Nieuwe Dijk zal bommel door de werkzaamheden op de A27 tussen Zuidelijkum en de A2. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Avicii Tribute, toch alweer een jaartje of zes geleden met Kygo en Sandro Cavazza. En het heette Forever Yours. Het is daarmee even half negen geworden. Op deze dinsdagochtend in het programma Simpel Simons bij afwezigheid van Rolf. Die geniet van zijn vakantie. En vandaag neem ik zijn programma waar. We hebben ook kunnen luisteren in het uur naar de Horizon Agenda. Wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Groezen. Geef het 2 weken voor aanvang van jouw activiteit aan ons door. En wij nemen het op in de dagprogrammering. En verder kost het je helemaal niks. Ja, enkel en alleen maar de moeite.

Boys met de West End Girls was dit muziek van Venice en Jordan. One Quiet Day. Woensdag 1 juli is er een speciale buitenspeelmiddag bij het speeltuintje aan de Grote A in Hezen. En deze middag is bedacht en georganiseerd door kinderen uit de buurt zelf. Daarbij krijgen de kinderen wel hulp van netwerk op groeikracht en jeugdatletiek trainer Frans Pasman. Het begint om 2 uur en het duurt tot 3:30. En alle kinderen zijn welkom om samen buiten te spelen en ook vooral om plezier te maken. De activiteit is gratis en ouders zijn daarbij ook van harte welkom. En bij slecht weer, ja, dan gaat de buitenspeelmiddag helaas niet door. Wil je er meer over weten, kijk op hezen-leende.nl/buitenspeelmiddagen. Ja, dit zijn nou de activiteiten die kinderen nodig hebben tegenwoordig, heb ik het.

Deze Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

Post Malone hadden we met Chemical. Zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer van 9 uur van deze dinsdag, deze 23e juni. Deze nieuwe Radio Horizondag is begonnen met het ochtendprogramma Simpel Simons, maar gepresenteerd door Peter van Echt. Ik heb mijn best gedaan. Nog een hele fijne dag en tot vanavond.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
8: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Meer, vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
1: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
9: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
1: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantuma Diel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantuma Diel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een 30 minuten vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 14 kilometer file. En 20 minuten vertraging, 20 minuten extra ook op de A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en de A16 bij Klaverpolder. Op de A27 Breda richting Gorinchem door de werkzaamheden 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank tot aan knooppunt Gorinchem. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen in het weekend van 3 tot 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen, met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het Klimroos treffen wordt georganiseerd door motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en motorrijden. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de Stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. De stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Naast de rit is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Kijk voor meer informatie omtrent het Klimroos treffen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen, terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen, West en Waardenburg 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. A59 Zonzeel Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Het is 4 minuten over 10 uur. Luisteraars, goedemorgen. Welkom Horizon Network met Van Dommelen achter de knopjes. Openen wij dit programma met Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. En vanochtend was er weer het ochtendprogramma van 7 tot 9 uur. Normaal gesproken met Rolf Simons. Rolf heeft vakantie. En wij horen collega Peter van Echt, die het weer heel waarlijk mooi heeft overgenomen. Oh, wederom dank Peter. Hartstikke leuk. Voor de voetballiefhebbers gekeken gisteren, ja, eigenlijk wel. Want we zagen de wedstrijd Argentinië tegen Oostenrijk. Het werd 2-0 voor de Argentijnen. Met een hoofdrol natuurlijk weer voor Messi. Kan niet missen. Het had eigenlijk 3-0 kunnen zijn, maar hij miste een penalty. Dus het is één nadeeltje voor die Argentijnen, denk ik. Alles gaat over Messi. En stel dat je een keer geblesseerd raakt, ja, dan moet je toch een beetje op kunnen vullen. Geldt ook voor Frankrijk eigenlijk. Die wonnen met 3-0 van Irak. En ook weer een hoofdrol voor Mbappé. Geweldige voetballer ook. En dan hebben we Noorwegen ook nog gezien tegen Senegal. Nou, 3-2 toch nog. En Haaland ook nog in de hoofdrol. Keigoed. En wat ik niet gezien heb, maar wel de uitslag weet, is Algerije tegen Jordanië. Dat werd 2-1. Jongen, wat blijft het een leuk toernooi. Mooi om te kijken. Vanavond hebben we nog de wedstrijden om 7 uur. Portugal tegen Oezbekistan. Kijken wat Ronaldo dan kan doen. Of dat hij niet in de weg loopt. Of dat hij iets kan maken. Dat is om 7 uur vanavond. En om 10 uur vanavond de wedstrijd Engeland tegen Ghana. Ghana, ja. Wij gaan naar Enrique Iglesias. Mag ook, hè? Rhythm Divine.

Het geluid van Leslie Gore, You Don't Own Me. En als je denkt van, hé, dat melodietje komt me bekend voor, dat kan kloppen. Want in Nederland hadden we een uitvoering van André Hazes en dat heette dan weer Zeg Maar Niets Meer. Daar komt die, daar hebben ze het van afgehaald, van Leslie Gore. Dus dat is ook wel leuk om te weten, toch? Maar de meesten weten het al wel. Niet dan? Ja. 12:10. En we gaan even kijken naar onze muziekagenda van onze vrienden en vriendinnen van de Vegoorde Hof van Heden, die hebben een aardig programma. En even vermelden dat morgen vanaf 12 uur overdag gaat code oranje van start. Dat betekent dat we uitermate hoge tropische temperaturen gaan krijgen de komende dagen. Dan zullen ze bij Vegoorde Hof van Heden ook wel een beetje op voorbereid zijn, denk ik. Want ja, je kan daar goed vertoeven. Het is natuurlijk overal warm. En er zal maar airco zijn en je kan lekker buiten zitten, misschien uit de zon. En er zijn dan heerlijke fris drankjes en biertjes en alles wat erbij hoort. En muziek, natuurlijk, want dat kan zaterdag 27 juni. Rudy Sound, voorheen muzikant bij de Rakkers, die gaat optreden van de namiddag 5 uur tot 10 uur 's avonds vrij entree. En die zal de danspasjes een beetje aanpassen aan het tropische gedeelte, denk ik wel, ja. Dan zondag 5 juli, optreden van Ronald van der Lee van 2 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Vrijdag 10 juli, de Foute Summer Party. En dat is dan van 4 uur smiddags tot 10 uur 's avonds bij Vigoro van Heden. En op zondag 12 juli onvervalste rock'n'roll met Mac Tapel uit de regio. Die jongens die bestaan al heel wat jaartjes, 50 jaar onderhand, hè? Nee, dat is een grapje. En die spelen vanaf 2 uur smiddags tot 6 uur. Helemaal gratis. Entree, alle evenementen bij Vigoro van Heden. Afgewisseld met de drive-in show van Frank Heesterbeek. En dan komt dat helemaal goed, dat denk ik zeker. Frank heeft deze plaats ook, die draait hier regelmatig hoor, in zijn programma. Alvaro Soler en het heet La Centura.

Shout, I'll Be There. Groot hit voor de Four Tops. Ja. En ze stonden gisteravond op de plank in Eindhoven, het muziekgebouw in Eindhoven, samen met de Temptations. En volgens de insiders was het een geweldig, geweldig concert. Dus mooi toch? Om dat een keer mee te maken, toch? En daarvoor hadden wij Alvaro Soler en La Centura. Hier is de Big O, Roy Orbison.

0: Ja. Wat een vroegertje vrijdagochtend en de nacht, eigenlijk moet ik zeggen. Hè? Ja. Code Oranje, Nederland tegen Tunesië, om 1 uur 's nachts.
1: Ja.
0: Hoezee! Nou, die kan ook wel tegen. GW, Broken Veteran was dat. Nou, die hebben ze helemaal gedraaid. Alle steun dus voor het Nederlands elftal, mag ook. Fleetwood Mac.

0: Waar ging je dan, jongens? Waar ging je? Nee, dan op de achtergrond. Dat waren de Four Seasons met Frankie Valli in de hoofdrol en de Ragdoll. En daarvoor hadden we Fleetwood Mac en You Can Go Your Own Way. Nu door met de agendaberichten. Yes.
1: Horizon Agenda.
2: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Ja, leuke plaats van Dennis. Dennis van Dam, dit is een hittegolf. Dat klopt ook wel. De jongens van de airco-bedrijven die kunnen de vraag op het moment niet aan. Zoveel aanvragen voor airco's. Maar ja, je moet ook een beetje zelf een beetje meewerken. En een beetje rustig aanhouden, maar je niet te druk maken. En op tijd wat drinken en proberen een beetje uit de zon te blijven. Dat lukt niet altijd, dat weet ik. Dus ja, het is even een beetje aanpassen. Maar ja, we doen maar net dat we in Zuid-Spanje zitten. Niet dan? Ja. Dan doen we dat samen met de Robets. Sugar Baby Love en de Hoge Zee. Hola die.

Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda en Leroy Gomez, moet ik zeggen. Ja. Groot hit ervoor. Rubets hadden we gooien en Sugar Baby Love. Mocht je vandaag denken van we gaan een fietstocht doen, dat kan natuurlijk. Mensen die alles gepland hebben, neem dan onderweg ook wat spulletjes mee. Snoepjes bijvoorbeeld, een beetje van die zuurtjes. En wat banaantjes, ja, dat helpt allemaal wel. Ja. En waterpunten zijn her en der toch wel overal verkrijgbaar. Dus dat moet je even goed in de gaten houden. Ja.

Gers Pardoel was dat. Leuk hit voor die jonge man. En daarvoor hadden wij van het album Billy and the Poor Boys, Creedence Clearwater Revival. En het heette allemaal Don't Look Now. Dat doen we dan ook niet zeker. Maar ik heb nog even tijd, richting 11 uur zie ik. We doen dat met John Paul Young en Lost in Your Love.

Ja, dan moeten we een beetje inkorten, want ik zie dat ik aan mijn tijd gebruik hier. John Paul Young, Lost in Your Love. We doen een stukje Bruno Mars. En dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 11 uur.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 2 kilometer file op de N57 Brouwersdam richting Middelburg tussen Kampenland en Vrouwenpolder, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, dan zijn we dan weer van uurtje at work met Van Dommelen achter de knopjes. Begonnen wij met Bugs Fizz en Making Your Mind Up. Dit gooit mee aan het Eurovisie Songfestival. We gaan nu door met Powerplay en het heet Make It Up.

Omdat de tropische temperaturen er al bijna zijn. En sowieso de rest van de week wordt het nog warmer. Dus een beetje goed uitkijken. Houd rustig aan. Wij genieten druk maken, zeggen ze ooit. Maar dat is ook wel zeker met dit weer. Meemoed, de dames uit Friesland hadden we voor je met Late at Night. Nu door met Sniffen Tears en Driver's Seat.

Dat was de opname van Stacey Ladishaw en Jump to the Beat. En daarvoor hadden we de Sniffen Tears en Driver's Seat. We gaan naar het huisje aan de zee. We doen dat met Zoe Levi.

De zomerse temperaturen, dat hebben we ook een zomerse schijfje voor je. Underdog Project en Summer Jam uit het jaar 2003. En daarvoor hadden we Zoe Levi met het huisje aan zee. Hier is Kellis en het heet Trick Me.

0: jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstros samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 7:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren, gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Van Gorp neemt de bezoekers mee in de ontwikkeling van onze voeding door de jaren heen en legt uit welke gevolgen een hoge inname van snelle suikers kan hebben voor de gezondheid. En daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan aandoeningen zoals diabetes, type 2, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komt aan bod welke rol koolhydraatbeperking kan spelen bij het verbeteren van de gezondheid. De lezing wordt gehouden door Hans van Gorp op donderdagavond in de bibliotheek van Hezen in Dorpshuis Het Perron. Entree is €5, dat is inclusief een kopje koffie of thee. En meer informatie vind je alvast op de activiteitenpagina van Bibliotheek Dommeldal. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Een van de vele mooie opnames van Robbie Williams en The Road to Mandalay. En bedankt Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de Agendaburg. Ook nog gedraaid, Kate Ryan en Distance Chanté. Nu door met Rihanna en Don't Stop the Music. Please.

En we gingen dansen aan zee samen met de jongens van Bluff uit Zeeland. Jazeker, en voor Rihanna met Don't Stop the Music. We gaan nog muziek draaien van de Coors en de radio. En dan heb ik op mijn lijstje nog staan Ann Lee en Ricky Martin. En dan gaan we op weg richting de commercials en de nieuws van 12 uur. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. Ondanks de hitte en zo, het een beetje uitkijken. Hou het rustig aan. En wat mij betreft, tot morgen 10 uur. Dag.

0: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434. Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N57 Middelburg-Brouwersdam in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Bij Kampeland door een ongeluk staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto staat op de N62 Terneuzen richting Borselen bij de Westerschelde-tunnel 9 kilometer file. 10 minuten is de vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huize Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente.

0: muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marese heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Echt.
6: Een bijzonder goedemiddag op deze dinsdag, deze 23e juni. Van harte welkom. Zijn wij begonnen alweer aan een nieuw tussenuur. En we nemen je mee tot een uurtje of 3 vanmiddag. Leuk dat je luistert en gezellig dat je erbij bent ook.

Ja, goed water drinken. Hou je hoofd koel en maak je vooral niet te druk. Hadden wij Mark Ronson en Amy Winehouse, Valerie. En daarmee is het even na 2 uur geworden. Een nieuw tussenuur zijn wij begonnen. Op woensdag 1 juli is er een speciale buitenspeelmiddag bij het speeltuintje aan de Grote A in Hezen. En deze middag is bedacht en georganiseerd door kinderen uit de buurt zelf. Daarbij kregen de kinderen wel hulp van netwerk Opgroeikracht en jeugdatletiek trainer Frans Pasman. Het begint om 2 uur en het duurt tot 3:30. En alle kinderen zijn welkom om samen buiten te spelen en ook plezier te maken. De activiteit is gratis en ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom. Maar bij slecht weer, ja, dan gaat de buitenspeelmiddag even niet door. Maar er is voorlopig geen sprake van op deze tropische dinsdag. Dit is Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. info@rtvhorizon.nl hadden wij die Page Mode. En enjoy the silence.
1: Radio Horizon. Horizon.

Meghan Trainor. En we hadden All About the Bees. Tijdens de viering van het 65-jarig bestaan van zwemvereniging VZNPC Tempo heeft Jacques Sporenberg uit Marese afgelopen zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Jacques Sporenberg werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau als waardering voor zijn jarenlange inzet voor de zwemsport en het verenigingsleven. De onderscheiding werd uitgereikt door Geert Rijkers, wethouder van de gemeente Kranendonk. En voor Geert was het zijn eerste openbare optreden als loco-burgemeester. De uitreiking vond plaats op het sportcomplex De Wedert in Valkenswaard. Nou vind ik het altijd een beetje lastig. Is het nou Jack of Jacques? Ik ga er even vanuit Jacques Sporenberg. Mocht het anders zijn, neem even contact met ons op, hè? Kunnen we het herstellen in ieder geval.

0: Ja, we drinken nog een extra watertje. Dat is ons geadviseerd door het KNMI de komende dagen. Hou je hoofd koel in ieder geval. We gaan luisteren naar de headlines van het regionieuws.
1: Horizon regionieuws headlines.
2: Wijziging in verband met kermis in Soerendonk. Wagenspel Knal trekt ondanks warmte veel publiek in Lederstrijp. En komende zondag cultuurdag in Valkenswaard. En dat in het teken van ontmoeting en diversiteit.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: zomerse klanken op de radio hadden wij Georgina met Yo Quiero Bailar.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: Van komende zaterdag 27 juni tot en met dinsdag 30 juni staat Soerendonk weer in het teken van de jaarlijkse kermis. In verband hiermee worden enkele maatregelen van kracht. De kermis staat opgesteld op het Jan Maasplein en aan de Dorpstraat. Om ruimte te maken voor de kermis is de dorpskern vanaf morgen, woensdag 24 juni, tot en met volgende week woensdag 1 juli, afgesloten voor het doorgaande verkeer. Verkeer vanuit Maarhezen wordt omgeleid via de Van Schaiklaan. Verkeer vanuit Budel wordt via de Kruisstraat, Heuvel en Molenheide geleid. De bereikbaarheid voor hulpdiensten en aanwonenden blijft gewaarborgd. Bezoekers en bewoners wordt gevraagd voertuigen op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren. Fout geparkeerd staande voertuigen kunnen tijdens de kermisdagen worden weggesleept. Tijdens de kermis worden de afvalcontainers van het Jan Maasplein tijdelijk verplaatst en wel naar de hoek van de Van Schaiklaan met de loop. Op donderdag 25 juni vindt de inzameling van de PMD plaats en op maandag 29 juni de inzameling van de GFT. Bewoners rondom het kermisterrein wordt gevraagd hun afval buiten het afgesloten gebied aan te bieden.
1: Heeselinde.
2: De bestrating op de parkeerplaatsen bij het Ten Borgwardplein voldoet op verschillende plekken niet meer aan de gewenste kwaliteit. Daarom wordt deze opnieuw aangelegd. Door deze werkzaamheden zijn tijdelijk minder parkeerplaatsen op het Ten Borgwardplein beschikbaar. Inwoners wordt verzocht om waar mogelijk gebruik te maken van de parkeerplaatsen aan de pompenmaker. De werkzaamheden zijn gisteren gestart en duren naar verwachting tot voor de bouwvakantie. Dus eind juli moeten deze werkzaamheden dan zijn afgerond. En ondanks de warme weersomstandigheden heeft toneelvereniging Knal afgelopen zaterdagavond in Leenderstrijp veel publiek getrokken met de eerste voorstelling van het wagenspel Hul Vul Herrie. De voorstelling werd voorafgegaan door muziek van het Strijps Kapelleke. Ook de kermis in het dorp werkte mee door op verzoek van Knal het geluidsniveau te verlagen, zodat bezoekers optimaal van het openluchtspel konden genieten. In Hul Vul Herrie treden drie horecaondernemers, een Duitse en Italiaanse restauranthouder en een Belgische frituurhoudster om de gunst van de klant. De concurrentie zorgde voor veel ruzie, misverstanden en komische situaties. Oftewel, Hul Vul Herrie. Uiteindelijk kwam alles weer op zijn pootjes terecht, mede dankzij of onlangs de bemoeienis van een gemeenteambtenaar en de gendarmerie. Ook dit jaar wist Knal het publiek weer kostelijk te vermaken met dit door André Verhees geschreven en geregisseerd wagenspel. De humoristische voorstelling zorgde voor veel gelach en applaus. Voor afgelopen zondag stonden oorspronkelijk nog twee voorstellingen gepland, maar vanwege de extreme weersverwachting werd door de vereniging echter besloten om één voorstelling te annuleren.
1: De regio.
2: In het Van Westpark organiseert kinderburgemeester Stephanie Aerts komende zondag, 28 juni, een gezellige en kleurrijke cultuurmiddag voor alle inwoners. Valkenswaard staat dan in het teken van cultuur, ontmoeting en verbinding. Bezoekers kunnen kennis maken met verschillende landen, tradities en activiteiten. De middag biedt een laagdrempelige manier om andere culturen te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van alles wat mensen verbindt. Volgens kinderburgemeester Stephanie Aerts is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Met deze cultuurdag wil zij laten zien hoe waardevol en leuk het is om van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen. Ook leerlingen van scholengemeenschap Verdi leveren een bijdrage aan het programma. In het kader van hun meesterproef organiseren zij een gratis kindermiddag. Kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en spelletjes en zich vermaken op een springkussen. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag dinsdag 23 juni. Het nieuws lees je op je gemak na via de Horizon app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

is alweer een paar jaar geleden dat deze plaat veelvuldig op de radio was. Omdat die dan ook genoteerd stond in de hitlijst, hadden wij Cresup en Remme. En I will go there. Het is 5:05 geworden. Alle berichten die je voorbij hebt horen komen in het regionieuws, je kunt ze nalezen op onze website.

hadden wij Paul Jan. Vanmiddag om 4 uur zijn we er uiteraard ook weer met de nieuwe Echt van Echt. Met daarin weer aandacht voor de Horizon Agenda. En alle berichtjes die je daarin voorbij hoort komen. Je kunt ze natuurlijk ook altijd nalezen op onze website.

houden we over het algemeen niet zo bezig met jaartallen. Maar toch dacht ik op de een of andere manier bij mezelf... nou ja, hoe oud is dit plaatje nou eigenlijk? Want het klinkt wel oud, maar zo oud zal het toch niet zijn. En jawel hoor, het is 26.

is bijna 3 uur. Zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer. Hier vanuit Zuidoost-Brabant was dit Fleur East in het programma Het Tussenuur. Bedankt voor het luisteren. We melden ons vanmiddag weer om 4 uur. Dan voor een nieuwe Echt van Echt. Nog een fijne middag.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je

Radio Horizon staat

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 60 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten vertraging. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg de komende weken dicht vanwege werkzaamheden. Wordt bij het knooppunt Gorkum de A15 opgestuurd. De A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel heb je een kwartier vertraging. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg, vanuit de andere richting dus, tussen Best en Moergestel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon. Horizon.
11: Peter van Echt.
12: Even na 4 uur op deze dinsdag, deze 23e juni. Een bijzonder goede middag. En van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. We nemen je mee tot een uur.

Kelly en The Boys of Summer. Ik hoop dat het een beetje te doen is daar aan de andere kant van de radio. Het is warm buiten, we weten het. Drink voldoende water en hou elkaar ook een beetje in de gaten. Dat is ook belangrijk. En voorkom alle zware inspanningen die niet direct nodig zijn. Hey, een bijzonder goedemiddag. Leuk dat je luistert. Dit is Nathalie in Bruglia.

De Jamaican Bam Bam hadden we van Huggle en Salto. Blijft natuurlijk een hartstikke leuk liedje. En het zou wat mij betreft misschien ook wel de zomerrit van dit jaar kunnen zijn. In het Van Bestpark organiseert kinderburgemeester Stephanie Aarts op zondag 28 juni... een gezellige en kleurrijke cultuurmiddag voor alle inwoners. Valkenswaard staat dan in het teken van cultuur, ontmoeting en verbinding. Het begint om 12 uur en het duurt tot 4 uur in het Van Bestpark in Valkenswaard. En cultuur en ontmoeting en verbinding komen daar samen. Er zijn ook gratis activiteiten voor kinderen, onder andere spelletjes en springkussens. En de toegang is gratis. Schrijf het op in je agenda.

0: is bijna 5 minuten voor half 5 geworden. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent hadden wij Robbie Williams van ook alweer 26 jaar geleden. En je hoorde Rock DJ. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kaag.

kermisseizoen is weer begonnen. En om ruimte te maken voor de kermis in Zoerendonk is de dorpskern vanaf woensdag 24 juni tot en met woensdag 1 juli afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer vanuit Marese wordt omgeleid via de Van Schaiklaan. En verkeer vanuit Budel wordt via de Kruisstraat, Heuvel en Molenheide geleid. De bereikbaarheid voor hulpdiensten en aanwonenden blijft natuurlijk wel gewaarborgd. Dat mag duidelijk zijn. En de kermis wordt op zaterdag 27 juni om 7 uur officieel geopend door burgemeester Roland van Kessel. De attracties zijn opgesteld op het Jan Maasplein en aan de Dorpstraat. Het is om en nabij 4:30 geworden. Is dit muziek van Club Nouveau en Lean on Me.

van Pommelien Thijs hadden wij met Atlas in de gemeentehuistuin in Hezen staat op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni weer volledig in het teken van het beachvolleybal in Hezen. En dit jaar wordt een bijzondere mijlpaal bereikt, de 10e editie van het populaire evenement. Ruim 100 teams in dames en heren en mixed competities zullen daar hun sportieve kanten laten zien. En naast het sportieve programma wordt er vanwege het jubileum een extra uitgepakt, namelijk met een beach party op zaterdagavond met diverse artiesten. En wil je er meer over weten? Bezoek dan de website beachvolleybalhezen.nl of anders kijk op onze site. Daar staat een behoorlijk groot artikel te lezen daarover. Dit is

van de London Beat en You Bring On The Sun. Ook vandaag geldt het nationaal hitteplan van het RIVM voor Noord-Brabant. Al dus het KNMI stijgt het kwik naar temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Met ook hoge waarden dus in onze provincie. En door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid loopt de hittekracht 's middags op tot tussen de 7 en 9. En dat maakt de hitte niet alleen warm.

0: world. Just a squirrel.
1: Muziek van Oren Juice Jones en Jorde de Rain. Het is de allerhoogste tijd voor de Horizon Agenda.
2: Horizon Agenda.
3: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen.

0: Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in de Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen in het weekend van 3 tot 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen, met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het Klimroostreffen wordt georganiseerd door motortourclub Cityriders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en motorrijden. Een belangrijk onderdeel is de tourrit op zondagochtend voor deelnemers van de stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. De stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Naast de rit is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten of alleen deel te nemen aan de tourrit op zondagochtend. Kijk voor meer informatie omtrent het Klimroos treffen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

van Anna Kendrick en Cups When I'm Gone. En hiervoor hebben wij nog kunnen luisteren naar de Horizon Agenda en alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website. Oh.

0: gaan. Hè. Hij blijft maar gas geven ook, ondanks deze warme temperatuur. Het is alweer de nieuwe van Alex Warren en You're the Passenger.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.
0: Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. Daarmee gaan we straks na vijven zeker weer verder. In deel 2 met van het programma Echt van Echt. En tot aan vijven doen we deze enorme grote hit van Abba nog maar een keertje, toch? Ik zag hem op de playlist staan. En waarom ook niet?

0: no.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 5:00.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land zijn er een paar plekken waar het vastloopt. Onder andere de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Vught en Kerkdriel doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. Er is wel weer vrij. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging door de langdurige werkzaamheden. De A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef 1 kwartier extra. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Peter van Echt.

hebt altijd herkenbare stemgeluid ook van deze George Ezra. Hadden wij Budapest. Het is even na 5 uur geworden. Op deze dinsdag, deze 23 juni. Wij tellen af van 3, 2, 1, voor.

L-O-V-E. Ja, mooie boodschap ook van deze Arthur Baker. The message is L-O-V-E, love. Ook vandaag, ik heb het eerder al verteld, we kunnen het ook niet genoeg vertellen, geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM voor Noord-Brabant. Al dus het KNMI stijgt het kwik naar temperaturen de komende dagen tussen de 27 en 32 graden en misschien nog wel iets hoger. Door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid loopt de hittekracht 's middags op tot tussen de 7 en 9. En dat maakt de hitte niet alleen warm, maar ook benauwd en ook zwaar. En bij lichamelijke inspanning kan iedereen klachten krijgen, zoals uitdroging en oververhitting. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen hierdoor extra risico. Het advies van het KNMI: drink voldoende water, zoek de schaduw op en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. En houd ook een oogje in het zeil bij kwetsbare buren of familieleden. Hou het even goed in de gaten. We krijgen ermee te maken de komende dagen. Dit is Laidback.

van Laid Back en je hoorde de Sunshine Reggae in het programma Echt van Echt. We doen dit elke werkdag tussen 4 en 6 uur. Dit is Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Stay.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. Heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. info@rtvhorizon.nl.
1: Je weet dat ik zou vallen als een blok voor je. Je weet dat ik blijf rennen en nooit stop voor je. Mijn principes in mijn hoofd worden gefokt door jou.

Ja, September, daar hebben wij naar geluisterd. En zij speelde voor ons Cry For You. Ik was hem even vergeten, deze plaat. Het is een paar minuten voor half zes geworden op deze dinsdag. En mocht je het nog willen organiseren, het kan allemaal. Hè? Ik bedoel, het blijft nog heel lang aangenaam buiten. Een heerlijke barbecueavond. Ik moest er even aan denken toen ik deze plaat instartte. Dit is namelijk de BB&Q Band. En dit is All.

zometeen luisteren naar alweer de allerlaatste aflevering van de Horizon Agenda. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het dan via info@rtvhorizon.nl. Doe het 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Komt het bij Hans van den Broek terecht. Hij is de redactie en het wordt gepresenteerd door Hans van Groezen. Doen we zometeen. Tot aan die tijd. Chicago en Hard to Say I'm Sorry.

0: eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huize Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huize Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

muziek van Kygo en Selena Gomez. En Jorden in 1 meer. Ja, er gebeurde hier iets in de studio wat totaal niet belangrijk is voor u om te weten. Maar we schrokken er even een beetje van. Maar voor de rest viel het wel mee. Olivia Rodrigo hoorde je ook nog met Drop Dead. Ik bedank je voor het luisteren naar deze Echt van Echt. Maak er nog een hele mooie avond van. En morgenmiddag om 2 uur dan melden wij ons weer voor een nieuw tussenuur. Tot dan.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land nog steeds vooral vertraging op de A2 naar 27. A2 naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 25 minuten extra nodig. Dat geldt ook voor de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. De A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef een kwartier extra. En de N322 van Nieuwendijk naar Zaltbommel. Daar staat voor de aansluiting met de A2 4 kilometer file en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Frans van Dam.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghoi en Waardenburg een kwartier vertraging. De A27 Breda-Gorkum. Voor Gorkum ook een kwartier extra. En de A27 naar Breda bij Oosterhout 10 minuten extra. Komt door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Ook op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je nog vertraging. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leender.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
3: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
2: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem heb je nog een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knoppen-Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Let's play football.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel. Ja, 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Maar ik god zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
3: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
2: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
4: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
5: Together you'll be doing it.
4: Of course, we are together all the time.
2: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog. Vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind. Nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Dunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.